leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Vlaams minister van Omgeving Jo Broens geeft afvalverwerker Bionerga in Beeldse Hoeselt een nieuwe omgevingsvergunning, maar verbindt daar strikte voorwaarden aan. De vergunning is slechts tijdelijk en loopt tot eind 2032, 6 jaar korter dan het bedrijf zelf had gevraagd. Een herlokalisatie dringt zich op, aldus de minister. Infrawel en de NMBS willen bij een mogelijke bouw van de Einstein-telescoop in de EU-regio hun terrein in Plombières, een buurgemeente van Voeren, ter beschikking stellen. Daar kunnen grote hoeveelheden grond opgeslagen worden en nadien per spoor afgevoerd worden. Bij de bouw van de ondergrondse Einstein-telescoop zou 4 miljoen kubieke meter grond naar de oppervlakte gehaald worden. Vandaag wordt een wisselvallige dag. Namiddag kunnen sommige buien gepaard gaan met onweer. De temperatuur blijft beneden 20 graden steken. Op de meeste plaatsen zit er niet meer dan 17 graden in. De wind haalt gemiddeld 3 Beaufort uit het westen.

malo. Ouais. Allez, Pavarotti. En douceur. Encore une fois.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Er zijn vorig jaar in ons land meer dan 10 miljoen verkeersboetes uitgeschreven. Een verdubbeling in 5 jaar tijd. Die cijfers staan in de kranten van Mediahuis. De meeste boetes waren voor snelheidsovertredingen, gemiddeld 23.000 per dag. Tegelijk kwamen er vorig jaar 445 mensen om bij verkeersongevallen. Het laagste aantal ooit. Ons land moet van de rechter een Belgische moeder en haar dochter van 10 terughalen uit een kamp in Syrië. De vrouw trouwde 12 jaar geleden in Turkije en trok daarna met haar gezin naar Syrië. Daar zit ze nu al 9 jaar vast. Ze wil naar België terugkeren, maar de Belgische staat noemt de repatriëring onmogelijk door de situatie in Syrië. Maar het Hof verplicht ons land nu om toch stappen te ondernemen. In tientallen steden in Frankrijk hebben duizenden Fransen betoogd. Ze zijn verontwaardigd over de zaak van het vermoorde meisje Liana. Het meisje van 11 is onlangs dood en misbruikt teruggevonden. Tegen de verdachte is 2 keer klachten ingediend voor zedenfeiten, maar hij was nog altijd niet verhoord. Het gerecht heeft te traag gereageerd en zo gaat het altijd, vinden ze.
1: À chaque fois, l'émotion est immense. À chaque fois, les hommages se multiplient. Et à chaque fois, nous entendons la même promesse que les leçons sont tirées. Pourtant, les mêmes situations atroces dont nous sommes tous indignés reviennent.
0: De Franse justitie geeft toe dat er fouten zijn gemaakt. Het protest was een organisatie van vrouwen- en kinderrechtenorganisaties. Onze Rode Duivels zijn aangekomen in de VS. Kort voor middernacht onze tijd zijn ze geland in Seattle. Daar moeten ze zo snel mogelijk aanpassen aan het tijdverschil, 9 uur vroeger dan hier. Intussen heeft Nederland zijn laatste oefenwedstrijd kunnen winnen tegen Oezbekistan, maar wel nipt, 2-1. Het verlossend doelpunt kwam pas diep in blessuretijd, via penalty. En in Brazilië geneest Neymar goed van een kuitblessure. Hij viel vorige maand uit en mist mogelijk de eerste wedstrijd van Brazilië tegen Marokko. Eerst zon, maar daarna komen er buien bij een graad of 18. Ook de komende dagen wisselvallig en fris.

Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Het Pixis College in Lanaken laat vanaf volgend schooljaar geen fatbikes meer toe op de campus van de eerste graad. De fietsenstalling is volgens de directie niet voorzien op fatbikes, waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan. Vanaf het derde middelbaar zitten de leerlingen op een andere campus en is er geen probleem, zegt directeur Krisha Jans.
4: We zien letterlijk de kinderen met de fatbike tussen de kleuters manoeuvreren en dat geeft gevaarlijke situaties. Vooral het punt dat de school uit is een enorm druk punt.
3: In Jesseren bij Borgloon is de 16-jarige wielrenner Samuel Devola zondag door het oog van de naald gekropen. Tijdens een juniorenwedstrijd reed een onoplettende automobiliste tegen de richting in het parcours op. In een afdaling met een snelheid van wel 70 km per uur kon de jonge renner de wagen niet meer ontwijken. Hij vloog pal door de achteruit van de auto. Samuel raakte gewond door het glas, maar mocht na verzorging in het ziekenhuis maandagavond alweer naar huis. Volgens de koersdirectie heeft de tiener zeer veel geluk gehad. Vandaag wordt een wisselvallige dag. Namiddag kunnen sommige buien gepaard gaan met onweer. De temperatuur blijft beneden 20 graden steken. Op de meeste plaatsen zit er niet meer dan 17 graden in. De wind haalt gemiddeld 3 Beaufort uit het westen.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Je vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek.

0: samen.
1: Hey, tank jij al bij Bouts? De Q8 kwaliteit vind je in Borgloon, Maasijk, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart Kaai en Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
2: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DHB+. In Midden-Limburg op

0: leidt naar andere sporen. Daardoor zijn ook vertragingen mogelijk. De ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. Dat is een stijging met 10% vergeleken met 2024. Dat blijkt uit een rapport van de Federale Overheidsdienst Economie. Ons land zit daarmee in de Europese top 5. Maar toch merken bedrijven dat er moeilijkheden zijn om te werken met AI. De belangrijkste zijn een gebrek aan expertise en zorgen over de bescherming van de privacy. In Noorwegen moet Marius Borghoiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit, toch in de cel blijven. Moiby had gevraagd om voorwaardelijk vrij te komen om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Mette Marit heeft een chronische longziekte en heeft dringend een donorlong nodig. De rechtbank had ingestemd met een tijdelijke vrijlating, maar het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan en nu moet Hoiby dus in de cel blijven. Hij staat terecht voor onder meer verkrachting. Op schepen van de Russische schaduwvloot varen bewakers mee om een oogje in het zeil te houden. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. De schaduwvloot bestaat onder meer uit schepen die olie vervoeren en de sancties tegen Rusland omzeilen, omdat ze varen onder een andere vlag dan de Russische. Met de opbrengst kan Rusland de oorlog in Oekraïne financieren. De bewakers zijn vaak Russen die in het leger hebben gediend, maar ook een strafblad of schulden hebben. Hun voornaamste taak is de bemanning en de kapitein in de gaten houden, zodat die blijven doen wat Rusland wil. Het is vandaag wisselvallig met buien, mogelijk zelfs met onweer. Het is maximaal 18 graden. Morgen opnieuw kans op buien, ook donderdag en vrijdag wisselvallig weer tot 19 graden.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Tot zover Jerry Lee Lewis en hij ging de rock'n'roll tour op met een zekere Beethoven. U wel bekend, denk ik.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludo Wijn.
0: We gaan weer aan de koffie in vakantie.

Modus moet dat ook kunnen. Veel muziek en minder blabla van nu tot en met 10 uur. En over de muziek gesproken, even kijken wat wij vandaag voor u in petto hebben. Luc Steno, G. Vincent Edwards, Conquistador, Janet en Ray Conniff.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

0: maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In de Pelikaanstraat aan het Centraal Station in Antwerpen is een verdachte rugzak gevonden. Die stond in het portier van een gebouw aan de overkant van het station. De politie neemt het zekere voor het onzekere en heeft de buurt uit voorzorg afgesloten. Op sporen 1 tot 3 rijden geen treinen. Die worden afgeleid naar andere sporen.

0: prinses Mette-Marit toch in de cel blijven. Mooibi had gevraagd om voorwaardelijk vrij te komen om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Mette-Marit heeft een chronische longziekte en heeft dringend een donorlong nodig. De rechtbank had ingestemd met een tijdelijke vrijlating, maar het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan en nu moet Hoibi dus in de cel blijven. Hij staat terecht voor onder meer verkrachting. Op schepen van de Russische schaduwvloot varen bewakers mee om een oogje in het zeil te houden. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. De schaduwvloot bestaat onder meer uit schepen die olie vervoeren en de sancties tegen Rusland omzeilen, omdat ze varen onder een andere vlag dan de Russische. Met de opbrengst kan Rusland de oorlog in Oekraïne financieren. De bewakers zijn vaak Russen die in het leger hebben gediend, maar ook een strafblad of schulden hebben. Hun voornaamste taak is de bemanning en de kapitein in de gaten houden, zodat die blijven doen wat Rusland wil. Het is vandaag wisselvallig met buien, mogelijk zelfs met onweer. Het is maximaal 18 graden. Morgen opnieuw kans op buien, ook donderdag en vrijdag wisselvallig weer tot 19 graden.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

song uit 1953 van Perry Como. Don't let the stars get in your eyes. Op Radio Ludo. Goedemorgen, het is 6:10, dinsdagmorgen 9 juni. En met een hoop espresso achter de rug kunnen wij weer netjes vooruit richting 12. Richting de middag. Lunchbox, zo heten wij onze box. En laten hem hier open liggen met de zeer muzikale dingen van Patrick Juvet, Jo Valli, tot zelfs Linda Scott dit uur. Er komt wat info aan. Het is trouwens de archievendag vandaag, wereldwijd. Daar meer over dadelijk. En nu Chris D. Martin met Cecilia.

9 juni, dit is de Internationale Archievendag. Vandaag wordt het belang van archieven en historisch erfgoed benadrukt. Archieven bewaren documenten die ons verleden zichtbaar maken. Ze helpen onderzoekers, studenten en burgers om geschiedenis te begrijpen. De dag wordt ingesteld door de Internationale Confederatie van de Archieven. Digitalisering maakt archieven steeds toegankelijker. Ook het bewaren van cultureel geheugen staat centraal. Archivarissen spelen een belangrijke rol in dit proces en vooral op deze Internationale Archievendag. Hun werk beschermt waardevolle informatie voor de toekomst. 9 juni, de Internationale Archievendag.

0: Kleedtiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Uit de jonge jaren van de orkestleider James Last, 1966, Tico Tico, deze voormiddag. Radio Ludo, toonaangevende retro-radio vanuit onze provinciehoofdstad, onze studio's, in het hartje van Hasselt. Straks gaan we een remember bovenhalen. We herdenken Julie Cruise vandaag op 9 juni. Meer erover dadelijk over het leven en het overlijden van Julie Cruise. Na Pilot met January.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 9 juni, we herdenken vandaag Julie Cruise. Amerikaanse zangeres en actrice die in 2022 op deze dag op 65-jarige leeftijd overleed. Julie Cruise was vooral bekend door haar samenwerking met componist Angelo Badalamenti en regisseur David Lynch. Haar dromerige, etherische zangstijl speelde een belangrijke rol in de sfeer van de cultserie Twin Peaks, waarin ze zelf optrad. Haar bekendste liedjes zijn onder meer Falling en Rocking Back Inside My Heart. Met haar unieke geluid had ze een invloed op genres als dream pop en ambient pop. Julie Cruise wordt herinnerd als een artiest die een bijzondere en mysterieuze muzikale wereld wist te creëren. De herdenking aan Julie Cruise, vandaag Amerikaanse zangeres.

Het is een vrolijk deuntje, het is een aanstekelijk liedje. Je zou er de hele dag kunnen van genieten. Linda Scott met het origineel uit 1961, I've Told Every Little Star. De plaat werd later in een danceversie in de discotijd ook nog eens heruitgebracht. Met de King Elvis Presley daarvoor nog eens op Radio Ludo. Voorbij 11:30, Don Johnson, acteur, maar dus ook muzikant uit de States. Feel It Like It Is.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

heel erg korte song, zoals die in der tijd wel eens gemaakt werden. Hè? Nick Thoth, nog geen 2 minuten lang. En The Red Roses for a Blue Lady op Radio Ludo. Met Jo Valli, lieveling, waar en wanneer? Plaatje van Jo Valli, cover trouwens, op een liedje uit de jaren 60 daarvoor. Straks gaan we eens kijken in Hasselt wat er te beleven valt vandaag in onze uitkalender. Nu The Osmonds met The Long-Haired Lover from Liverpool.

Ook al een familiebedrijfje, die Asmans in der tijd, de long-haired lover from Liverpool, met veel vrolijkheid hier in de voormiddag op Ludo. Vandaag dinsdag 9 juni kan je van 2 tot 4 in het Vrijzinnig Punt in de Rode Machtstraat in Hasselt naar een lezing door Guido Stegen. De duurzame wereld, vroeger, nu en morgen. Want duurzaamheid is een kwaliteit in tijd en ruimte. Verbinding tussen generaties en de ruimte als de wereld waar het leven zich afspeelt. De ambitie van de lezing is om die begrippen globaal te bekijken en dan in te zoomen op wat ons direct aanbelangt. Zijn warmtepompen, zonnecollectoren, elektrische auto's, internet, AI duurzaam? Of is de vraag niet of ze het zijn, maar wel hoe we ze duurzaam kunnen inzetten en gebruiken? Je hoort het allemaal van Guido Stegen, deze namiddag om 2 uur in het Vrijzinnig Punt in Hasselt. Deelname €5 al daar.

Patrick Juvet, die hoogdagen beleefde met het liedje La Musica in de 70s, maar ook met deze plaat in 1974, Sonja van Patrick Juvet. Hey, fijn dat je hier luistert naar Ludo, je toonaangevende retro-radio, met The Eagles deze voormiddag.

intuïtief en zo, mechaniek, alsof je daar een mechanisch vogeltje in heel het liedje had gemerkt. Hè. Dat was Paul Mauriat, de orkestleider, maar ook instrumentalist in der tijd, met een song van de Eagles daarvoor. Ga stilaan op naar het nieuws van 11 uur, dat doen we nu nog met een liedje van Bonnie Sinclair. En Bonnie, kom je buiten spelen. Tot zo.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Vlaamse minister van Omgeving, Jo Broens, geeft afvalverwerker Bionerga in Beeldse Hoeselt een nieuwe omgevingsvergunning, maar verbindt daar strikte voorwaarden aan. De vergunning is slechts tijdelijk en loopt tot eind 2032, 6 jaar korter dan het bedrijf zelf had gevraagd. Een herlokalisatie dringt zich op, aldus de minister. Infrabel en de NMBS willen bij een mogelijke bouw van de Einstein-telescoop in de Euregio hun terrein in Plombières, een buurgemeente van Voeren, ter beschikking stellen. Daar kunnen grote hoeveelheden grond opgeslagen worden en nadien per spoor afgevoerd worden. Bij de bouw van de ondergrondse Einstein-telescoop zou 4 miljoen kubieke meter grond naar de oppervlakte gehaald worden. Vandaag wordt een wisselvallige dag. Namiddag kunnen sommige buien gepaard gaan met onweer. De temperatuur blijft

Tina Charles die beleefde hoogdagen met Dance Little Lady Dance. En dit was die opvolgende plaat, hè? You Set My Heart on Fire. Goeie voormiddag, Radio Ludo is dit. Tot 12 uur nog Lunchbox. De boterhammendoos openen en heel veel weetjes zitten daarin verborgen, zoals de weetjes trommel met hun huis wat ondersteboven staat. We hebben ook een terugblik in de tijd, een nieuwsfeit, dag op dag in 1934 dit uur. En straks een krantennieuwsje over Britse homo-rammen. En muziek van de Marmalades, ook van Herb Albert, tot zelfs een zang van Clouseau nog eens. Hier zijn de Four Tops.

0: Een Brits krantennieuwsje. In een Brits dierenasiel zijn twee homoseksuele rammen onverwacht uitgegroeid tot lokale sterren. De dieren waren oorspronkelijk bestemd voor de slacht, maar werden op het laatste moment gered. Omdat ze zo'n hechte band vormen, besloot het asiel hen samen te houden. Hun dikke vacht bleek perfect om hoogwaardige wol van te maken. En die wol wordt nu verkocht waarbij de opbrengst naar het goede doel gaat. Bezoekers komen speciaal langs om het duo te zien en hun verhaal te horen. En zo werden twee afgeschreven homoseksuele rammen onverwacht ambassadeurs van dierenliefde en liefdadigheid.
1: Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei, jongen, kom eens hier. Met wat

zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Otorino, laryngologo met los machucambos op Ludo. Het is een liedje uit 1961. Ja, de 60s die primeren hier, hè, want we focussen ons op de muziek uit de jaren 50 tot de 90s. Straks een nieuwsfeit uit 1934, dag op 9 juni vandaag. En eerst de Iron Horse, dit is Krusty.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: Nieuwsfeit terug in de tijd, vandaag op 9 juni 1934, verscheen Donald Duck voor het eerst in een tekenfilm. Het personage Donald Duck debuteerde in een korte animatiefilm, The Wise Little Hen. Zijn opvliegende karakter maakte hem meteen populair. Donald groeide uit tot een van de bekendste figuren van Disney. Hij verscheen in strips, films en televisieseries. Ook in Europa kreeg hij een enorme schare fans. En vandaag behoort Donald Duck tot de beroemdste tekenfilmfiguur ooit. Donald Duck maakte zijn debuut op 9 juni 1934.

Ik kan me best voorstellen dat je de afgelopen 4 minuten dicht zat mee te zingen of mee te neurien met de muziek van Radio Ludo. C'est bon pour le moral. Er is als een zomerliedje, La Compagnie Créole, was dat nog eens, met Simon & Garfunkel daarvoor. Veel muziek op Ludo, zoals Dean Martin met In the Triple in the Moonlight.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Mark Laffer, dat is de frontman van de band The Dire Straits uit de 70s en 80s. Samen met Chet Atkins hebben we dat liedje Yikkity X nog eens heropgenomen. Dat was in 1990 trouwens. Al lijkt het heel erg ver weg, het was nog eens een 90s hit. Hier is de Marmalade op Luto, The Reflections of My Life. Goeie voormiddag.

band die vooral zijn topjaren kende op het einde van de jaren 60. The Marmalade met The Reflections of My Life. Goeie voormiddag. Een weetje uit onze weetjestrommel over een onderstebovenhuis. Stel je voor, ook dat bestaat blijkbaar. Maar eerst nog eens genieten van Herb Albert.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Ik heb vandaag een bizar weetje uit Duitsland. In Trasserheide, Duitsland, staat een huis dat volledig ondersteboven is gebouwd, inclusief het interieur. Dit bijzondere bouwwerk, ontworpen door Poolse architecten, werd als kunstproject gemaakt. Binnenin hangen meubels, lampen en zelfs keukenkastjes ondersteboven aan het plafond, waardoor de bezoekers het gevoel krijgen dat ze op de bovenkant van de kamer lopen. Dit optische effect zorgt voor verwarring en een unieke ervaring. In dat huis in Duitsland trekt jaarlijks duizenden toeristen die foto's maken van de bizarre inrichting. Vergelijkbare onderstebovenhuizen zijn later ook in andere landen gebouwd als toeristische attracties. Maar het allereerste onderstebovenhuis, dat staat er in Trasserheide in Duitsland.

Stel je voor dat er zoveel fijne, mooie dingen mogelijk zijn in het leven. Het zou de wereld er alleen maar vooruit mee helpen. En vooral in deze oorlogsvolle dagen lijkt mij dit terug een lied wat we mogen bovenhalen. Imagine van John Lennon, ook al is je vermoord, de kerel, heeft toch wel deze nalatenschap voor ons nagelaten. Radio Ludo met Peter Schulling. Dit is een song uit 1982, Duitsstalig.

Nog eens terug naar de zomertijd van 1982. Major Tom, Peter Chilling, wat Duitsstalig werk op de radio tot bijna 12 uur. Ga je aan tafel smakelijk eten zo? Neem een Radio Ludo erbij, dan smaakt het des te beter. Ik heb hier nog eens een song van Pendulum om deze lunchbox vandaag af te sluiten. It's a beautiful day en dat is het ook, dus geniet ervan.

0: de scheepvaart KAI in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen stevend dit jaar af op een absoluut record aantal opgevangen dieren. De teller staat nu al op ruim 5500 patiënten. Dat zijn er bijna 400 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Directeur Frederik Toele legt de oorzaak bij de vroege hittegolf in mei, waardoor veel jonge vogels uit hun nesten zijn gesprongen. Met momenteel 1800 dieren in de opvang zit het centrum zo goed als vol. De medewerkers draaien overuren en voederen de jonge dieren soms tot 1 uur 's nachts. Groot nieuws uit de Limburgse voetbalwereld. Divo Corrigi stopt definitief met voetballen. De 31-jarige aanvaller uit Houthalen heeft zijn afscheid gisteren zelf aangekondigd op sociale media. Corrigi blikt dankbaar terug op een rijk gevulde carrière, waarin hij onder meer de Champions League won met Liverpool en scoorde op het WK voor de Rode Duivels. Ik heb mijn kinderdromen waargemaakt. De missie is voltooid, laat de Limburger weten. Wat zijn volgende uitdaging wordt, is nog niet bekend. Vandaag wordt een wisselvallige dag. Namiddag kunnen sommige buien gepaard gaan met onweer. De temperatuur blijft beneden 20 graden steken. Op de meeste plaatsen zit er niet meer dan 17 graden in. De wind haalt gemiddeld 3 Beaufort uit het westen.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart K in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het verdacht pakket in de buurt van het Centraal Station in Antwerpen was vals alarm. Vanmorgen werd een achtergelaten rugzak gevonden in een portiek. De buurt en ook drie sporen in het station werden daarom een tijd afgesloten. De politie heeft die ondertussen weer vrijgegeven. Dovo onderzocht de rugzak. Er bleken flessen lachgas in te zitten en enkele ballonnen. Er is een onderzoek gestart naar de eigenaar van de rugzak. In Anderlecht in Brussel is er vannacht een ontploffing geweest aan een appartementsgebouw. De brandweer kreeg een oproep rond 11:20 s'nachts. Ter plaatse bleek er geen brand te zijn. Wel is er schade aan de deur van het gebouw. Er zijn geen gewonden. De politie is een onderzoek gestart. Meer dan 20 jaar lang is er op grote schaal fraude gepleegd door een sociaal verhuurkantoor in de Brusselse gemeente Sint-Joost-de-Node. Dat schrijft Brus op basis van een audit van het kantoor. Medewerkers gaven zichzelf en hun familie een sociale woning en ze sjoemelden met de boekhouding. Er liep al langer een gerechtelijk onderzoek en ruim 180 dossiers zijn onderzocht. In bijna 9 op de 10 gevallen werden onregelmatigheden vastgesteld. Het verhuurkantoor is eind vorig jaar failliet verklaard. Bij Russische aanvallen op Kharkiv in Zaporizhia in Oekraïne zijn vandaag minstens 5 mensen omgekomen. Een 40-tal anderen raakten gewond. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland in de loop van de nacht in totaal 166 lange afstandsdrones en 2 raketten af. 146 drones werden onderschept. Oekraïne vraagt zijn westerse bondgenoten om extra luchtverdediging. Het is een wisselvallige dag met nog kans op buien en hoogstens 18 graden. Tot aan het weekend zowat hetzelfde weerbeeld. Geregeld een bui en maximaal 19 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Laat maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Het Pixis College in Lanaken laat vanaf volgend schooljaar geen fatbikes meer toe op de campus van de eerste graad. De fietsenstalling is volgens de directie niet voorzien op fatbikes, waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan. Vanaf het derde middelbaar zitten de leerlingen op een andere campus en is er geen probleem, zegt directeur Krisha Jans.
5: We zien letterlijk de kinderen met de fatbike tussen de kleuters manoeuvreren en dat geeft gevaarlijke situaties. Vooral het punt dat de school uit is een enorm druk punt.
4: In Jesseru bij Borgloon is de 16-jarige wielrenner Samuel De Vola zondag door het oog van de naald gekropen. Tijdens een juniorenwedstrijd reed een onoplettende automobiliste tegen de richting in het parcours op. In een afdaling met een snelheid van wel 70 km per uur kon de jonge renner de wagen niet meer ontwijken. Hij vloog pal door de achteruit van de auto. Samuel raakte gewond door het glas, maar mocht na verzorging in het ziekenhuis maandagavond alweer naar huis. Volgens de koersdirectie heeft de tiener zeer veel geluk gehad. Vandaag wordt een wisselvallige dag. Namiddag kunnen sommige buien gepaard gaan met onweer. De temperatuur blijft beneden 20 graden steken. Op de meeste plaatsen zit er niet meer dan 17 graden in. De wind haalt gemiddeld 3 Beaufort uit het westen.

0: Galateertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Galateertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.

0: warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Sint Martens Latem is een levenloos lichaam aangetroffen. Volgens de eerste informatie gaat het om een man van 51 jaar. Het parket spreekt van een verdacht overlijden. De doodsoorzaak is nog niet gekend. Er is een onderzoeksrechter gevorderd. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om. Er zijn ook tientallen gewonden. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw mag aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans Ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn gearresteerd. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het Ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst, voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen om te stoppen met de deportaties. De Iraanse voetbalbond meldt dat de Verenigde Staten de ticketquota voor Iraanse supporters op het WK hebben ingetrokken. Daardoor kan de Iraanse bond geen tickets meer verdelen aan zijn fans. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor Iraniërs die al een ticket hebben. Het WK start al over 2 dagen. Iran zit trouwens in dezelfde groep als België. De Rode Duivels spelen op 21 juni tegen Iran. Het is wisselvallig met kans op buien en maximaal 18 graden. Tot aan het weekend hetzelfde weerbeeld. Wisselvallig, geregeld een bui en maximaal 19 graden.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Radio Ludo, tijdloze klassen.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen stevend dit jaar af op een absoluut recordaantal opgevangen dieren. De teller staat nu al op ruim 5500 patiënten. Dat zijn er bijna 400 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Directeur Frederik Toele legt de oorzaak bij de vroege hittegolf in mei, waardoor veel jonge vogels uit hun nesten zijn gesprongen. Met momenteel 1800 dieren in de opvang zit het centrum zo goed als vol. De medewerkers draaien overuren en voederen de jonge dieren soms tot 1 uur 's nachts. Groot nieuws uit de Limburgse voetbalwereld. Divo Corrigi stopt definitief met voetballen. De 31-jarige aanvaller uit Houthalen heeft zijn afscheid gisteren zelf aangekondigd op sociale media. Corrigi blikt dankbaar terug op een rijk gevulde carrière, waarin hij onder meer de Champions League won met Liverpool en scoorde op het WK voor de Rode Duivels. Ik heb mijn kinderdromen waargemaakt. De missie is voltooid, laat de Limburger weten. Wat zijn volgende uitdaging wordt, is nog niet bekend. Vandaag wordt een wisselvallige dag. Namiddag kunnen sommige buien gepaard gaan met onweer. De temperatuur blijft beneden 20 graden steken. Op de meeste plaatsen zit er niet meer dan 17 graden in. De wind haalt gemiddeld 3 Beaufort uit het westen.

0: jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: loods aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Sint Martens Latem is een levenloos lichaam aangetroffen. Volgens de eerste informatie gaat het om een man van 51 jaar. Het parket spreekt van een verdacht overlijden. De doodsoorzaak is nog niet gekend. Er is een onderzoeksrechter gevorderd. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om. Er zijn ook tientallen gewonden. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw mag aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans Ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn gearresteerd. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het Ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst, voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen om te stoppen met de deportaties. De Iraanse voetbalbond meldt dat de Verenigde Staten de ticketquota voor Iraanse supporters op het WK hebben ingetrokken. Daardoor kan de Iraanse bond geen tickets meer verdelen aan zijn fans. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor Iraniërs die al een ticket hebben. Het WK start al over 2 dagen. Iran zit trouwens in dezelfde groep als België. De Rode Duivels spelen op 21 juni tegen Iran. Het is wisselvallig met kans op buien en maximaal 18 graden. Tot aan het weekend hetzelfde weerbeeld, wisselvallig, geregeld een bui en maximaal 19 graden.

tot matige regen. Maxima rond een graad of 25 en daarbij nog een wat hoge luchtvochtigheid. Dus ik stel voor dat we gezellig hier blijven in de studio bij Radio Ludo en van start gaan met alweer een nieuwe Hallo Limburg. En daarin zometeen Eddie Fisher in Games That Lovers Play.

Ja, wie goed geluisterd heeft, weet het ook dat de melodie afkomstig is van de beroemde Duitse orkestleider James Last. Je vindt het daar onder de titel Een ganze Nacht. Ja, de man kende een wat dip in zijn carrière, halverwege de jaren 60 was dat, maar met dit nummer keerde hij terug in de hitparades en dat allemaal op zijn vertrouwde oude RCA-label. Dat was Eddie Fisher in deze Games That Lovers Play.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

vooral bekend van Guns in Wise. Dat was Roy Black en dat in S doet zo wee. En er zijn blijkbaar een record aantal verkeersinbreuken vastgesteld. Daarover zometeen meer.

Dat was het duo Spooky en Sue met die grote hit en You Talk Too Much. Afgelopen jaar is een record aantal van meer dan 10 miljoen verkeersinbreuken vastgesteld in ons land. Het gaat om een verdubbeling op 5 jaar tijd, want in 2020 ging het nog om zo'n 5,3 miljoen overtredingen. En de opmerkelijkste stijging doet zich voor in de categorie snelheidsovertredingen. Die zijn intussen goed voor bijna 8,4 miljoen stuks per jaar, gemiddeld 23.000 per dag. En dat is voor een stuk te wijten aan één flitspaal die langs de Antwerpse ring richting Nederland ter hoogte van Deurne. Vlak voor de werken daar aan de zogenaamde bypass is de snelheid beperkt tot 70 km per uur en veel bestuurders houden zich daar niet aan. Die ene flitspaal flitste vorig jaar maar liefst 116.000 keer en dat is dan weer goed voor een opbrengst van zo'n 8 miljoen euro aan boetes.

Je hoorde Ricky van Shelton en I Leave This World Loving You. Straks hebben we ook nog een muzikaal feit van deze 9e juni. We hebben zometeen nog nieuws uit de regio. Maar eerst naar Tony Orlando, dit keer zonder de band Down. And I'd Never Find Another You.

0: muziek van de Tornado's hier bij Radio Ludo in deze Globetrotter. Limburgse leerkrachten zijn het langst en meest afwezig door ziekte in Vlaanderen met Genk als uitschieter. Dat schrijft VRT Nieuws. De details zometeen.
1: Regarde ta montre, il est déjà 8 heures. Embrassons-nous tendre.

Ja, typisch aan die Franstalige muziek is dat je meteen in een soort vakantiestemming komt. Le lundi au soleil, en dat was muziek van Claude François. En dan nu naar het serieuzere werk, want Limburg blijft dus de Vlaamse koploper in het ziekteverzuim bij onderwijspersoneel. Nergens vallen leerkrachten vaker uit, dat blijkt uit het jaarlijkse ziekteverzuimrapport van het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Terwijl het Vlaamse gemiddelde in 2025 daalde naar 4,89%, bleef Limburg steken op zo'n 5,71%. En vooral in Genk en Hasselt zijn de cijfers alarmerend, met Genk zelfs als koploper voor heel Vlaanderen. En waarom dat nu daar precies is, dat is niet geweten, ook niet wetenschappelijk onderbouwd. Het is waarschijnlijk een samenloop van omstandigheden, zoals een relatief ouder lerarenkorps in bepaalde scholen. Want de statistieken bevestigen wel dat de leeftijd daarbij een cruciale factor is. Het ziekteverzuim stijgt fors naarmate men ouder wordt, met een absolute piek op 63-jarige leeftijd.

dat waren de Vogues. En zometeen ons muzikale feit van vandaag 9 juni. Eerst nog de Tramps en die doen het licht uit.

The Tramps en dat in deze The Night The Lights Went Out. Muzikaal feit, 9 juni 1972, toen schreef Elvis Presley geschiedenis door als eerste artiest ooit 4 opeenvolgende concerten volledig uit te verkopen en dat in het legendarische Madison Square Garden in New York. En op exact dezelfde dag dat Elvis dus New York veroverde, tekende een toen nog onbekende Bruce Springsteen zijn allereerste platencontract bij Columbia Records. Kort daarna begon hij met de opnames van zijn debuutalbum. Dat werd dan uitgebracht op 5 januari 1973. Het heet Greetings from Asbury Park and G. En van kant 1 draai je meteen track 1. En dat is deze Blinded by the Light.

even terug naar de oorlogsjaren met de dames die toenertijd mega populair waren. De Andrew Sisters in deze Boogie Woogie Bugle Boy. Zometeen deel 2 hier van deze Hallo Limburg. Ik heb nog Rocky Burnett en een one-hit wonder getiteld Tired of Towing the Line.

0: Tag, tag, tag.
1: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Mazeik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart Kaai in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
2: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Het parket van Antwerpen gaat opnieuw een 100-tal mannen om een DNA-staal vragen in een aantal onopgeloste zaken. Het gaat om de verdwijning van de kinderen Kim en Ken en de moord op de tiener Tanja van Kerkhoven, die beide dateren uit begin jaren 90. Uit geavanceerd DNA-onderzoek eerder dit jaar bleek dat de zaken mogelijk aan elkaar gelinkt zijn. Het 120-tal stalen dat toen is geanalyseerd leidde nog niet tot een doorbraak. Als iemand weigert een DNA-staal te geven, zal het parket dwingender optreden. Europa trekt nog eens 16,5 miljoen euro uit om de ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. EU-commissaris voor crisisbeheer Hadja Labib heeft dat gezegd tijdens een bezoek aan het land. Het bedrag komt bovenop de 15 miljoen euro aan humanitaire steun die vorige maand was beloofd. Het geld moet onder andere dienen voor testapparatuur en om extra zorgpersoneel ter plaatse op te leiden. In Congo zijn aan de huidige variant van het virus al zeker 100 mensen gestorven. 7 jihadistische mannen zijn door de correctionele rechtbank in Antwerpen veroordeeld voor het ronselen van fondsen voor terreurgroep IS. Ze deden dat uit naam van liefdadige acties in ons land, maar het geld is gebruikt voor de werking van IS in onder meer Syrië, Turkije en Afghanistan. De spilfiguur is bij verstek veroordeeld tot 15 jaar cel. 2 medeverdachten kregen mildere straffen. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft Visma-Lease de ploegentijdrit gewonnen. Al moest Wout van Aert zijn teammaats al vroeg laten rijden. Kopman Matteo Jorgensen doet zo'n goede zaak in het klassement ten opzichte van zijn rivalen. Maar de leiderstrui blijft om de schouders van de Fransman Alex Baudin. De temperaturen klimmen minder hoog dan gisteren, tot 18 graden. En door de wind voelt het vrij fris aan. Straks ook nog kans op enkele buien. Daarna, vooral tijdens de nachtelijke uren, droger met af en toe een opklaring.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Bak.

wereldsong deze Les Champs-Élysées van Joe Dassin. Vandaag is het alweer exact 10 jaar, 1 maand en 19 dagen geleden dat Prince overleed op 57-jarige leeftijd. Zometeen hoor je hem hier nog een keertje met zijn wereldhit Purple Rain. Na deze van Billy J. Kramer en de Dakotas in Do You Want to Know a Secret? MUZIEK

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op Wopa.

0: Clown.
1: Mark Dex en O'Clown. En in Temse is gisterochtend de nieuwe fiets- en voetgangersbrug voor de Blauwe Boulevard naar Hasselt op transport gezet. Zometeen er meer over.
2: A candy-colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night, just to sprinkle

0: dat was Roy Orbison, Big O, en dat in Dreams. In het Temse is dus gisterochtend de nieuwe fiets- en voetgangersbrug voor de Blauwe Boulevard in Hasselt op transport gezet richting Limburg. De brug van 56 meter lang en 157,5 ton werd daarbij op een drijvend ponton gehesen en zo vertrok ze via de Schelde en het Albertkanaal naar Hasselt. Daar zal ze nu donderdag beide oevers van de kanaalkom opnieuw met elkaar verbinden en dat is alweer 10 jaar nadat de oude brug werd afgebroken. De brug is bedoeld voor fietsers en voetgangers en krijgt ook rustpunten met banken en groenvoorzieningen. En de officiële opening is gepland voor het najaar. Trouwens, de stad Hasselt organiseert ook een wedstrijd om een naam voor deze nieuwe brug te kiezen. Daarbij kunnen inwoners zelf voorstellen indienen. Meer daarover via de website hasselt.be.
1: Now, the star of our show, Mr. Chris Montez.

Junior Walker en The Old Stars in Pucker Up Buttercup. Ja, phishing en dergelijke, het is van alle dagen en zometeen er wat meer over na deze Pascal Laurent en Kom Terug. MUZIEK

beetje Vlaams goud, dat was Pascal Laurent. Zo'n 80% van alle Belgische volwassenen kwam het afgelopen jaar in contact met phishing of een andere vorm van online oplichting. Dat blijkt uit het nieuwe jaarrapport van de Global Anti-Scam Alliance. En dat is een organisatie die techbedrijven, overheden en organisaties zoals testaankoop samenbrengt in de strijd tegen de vele vormen van online oplichting. Want uit hun jaarlijkse rapport blijkt dus dat het aantal gevallen opnieuw is toegenomen. In heel de EU kwamen 3 op de 4 volwassenen in contact met enige vorm van online oplichting. 13% van die groep had enige vorm van interactie met hun online oplichters, gaande van de telefoon opnemen en niet meteen inleggen tot op iets klikken. En van die groep werd nog eens 22% ook daadwerkelijk slachtoffer. En dat is meer dan 1 op de 5. Alles bij elkaar konden oplichters in de EU-landen de afgelopen 12 maanden bijna 50 miljard euro buitmaken.

The Time of the Seasons. En dat waren de Zombies. Een van de meest opvallende Vlaamse muzikale feiten van deze 9 juni is de geboorte van de Vlaamse zangeres Lisa Delbo, die op exact deze dag in 1961 ter wereld kwam in Moppertingen bij Bilzen. Haar echte naam is René De Haan. Ze viert vandaag haar 65ste verjaardag en ze werd in heel Vlaanderen en een beetje daarbuiten bekend dankzij haar deelname aan het Eurovisie Songfestival in 1996 met dit aanstekelijke nummer. Liefde is een

Dat was Billy Joe Spears in deze Blanket on the Ground. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Hallo Limburg. Morgen doen we het weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Heel graag tot dan en bedankt voor uw lijfelijke aanwezigheid.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het parket van Antwerpen gaat opnieuw een honderdtal mannen om een DNA-staal vragen in een aantal onopgeloste zaken. Het gaat om de verdwijning van de kinderen Kim en Ken en de moord op de tiener Tanja van Kerkhoven, die beide dateren uit begin jaren 90. Uit geavanceerd DNA-onderzoek eerder dit jaar bleek dat de zaken mogelijk aan elkaar gelinkt zijn. Het 120-tal stalen dat toen is geanalyseerd leidde nog niet tot een doorbraak. Als iemand weigert een DNA-staal te geven, zal het parket dwingender optreden. Europa trekt nog eens 16,5 miljoen euro uit om de ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. EU-commissaris voor crisisbeheer Hadja Labib heeft dat gezegd tijdens een bezoek aan het land. Het bedrag komt bovenop de 15 miljoen euro aan humanitaire steun die vorige maand was beloofd. Het geld moet onder andere dienen voor testapparatuur en om extra zorgpersoneel ter plaatse op te leiden. In Congo zijn aan de huidige variant van het virus al zeker 100 mensen gestorven. 7 jihadistische mannen zijn door de correctionele rechtbank in Antwerpen veroordeeld voor het ronselen van fondsen voor terreurgroep IS. Ze deden dat uit naam van liefdadige acties in ons land, maar het geld is gebruikt voor de werking van IS in onder meer Syrië, Turkije en Afghanistan. De spilfiguur is bij verstek veroordeeld tot 15 jaar cel. 2 medeverdachten kregen mildere straffen. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft Visma-Lease de ploegentijdrit gewonnen. Al moest Wout van Aert zijn teammaats al vroeg laten rijden. Kopman Matteo Jorgensen doet zo'n goede zaak in het klassement ten opzichte van zijn rivalen. Maar de leiderstrui blijft om de schouders van de Fransman Alex Baudin. De temperaturen klimmen minder hoog dan gisteren, tot 18 graden. En door de wind voelt het vrij fris aan. Straks ook nog kans op enkele buien. Daarna, vooral tijdens de nachtelijke uren, droger met af en toe een opklaring.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

dans la rue, près d'une rivière.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Wie dronken achter het stuur van zijn wagen wordt betrapt, krijgt vanaf juli altijd een tijdelijk rijverbod van 12 uur. Die wetswijziging is zo pas in het Staatsblad verschenen. Momenteel kan je na een positieve alcoholtest ook een rijverbod van maar 2 of 3 uur krijgen. Maar federaal mobiliteitsminister Krukke wilde dat gelijk trekken. Met de aanpassing wil de regering een krachtig signaal geven, omdat vele burgers het gevaar van de combinatie alcohol en rijden nog blijken te onderschatten. Aan een terminal in het deurgangdok in de Antwerpse haven zijn 4 containers van een boot bovenop een bunkerschip gevallen. Als bij wonder raakte niemand gewond, er is uiteraard wel materiële schade. Mogelijk is er ook sprake van vervuiling door een kortstondig olielek. Het is voorlopig onduidelijk hoe het incident kon gebeuren. Voor de overige terminalactiviteit in de haven zijn er geen gevolgen. Er moet een maximumfactuur komen voor beugels voor kinderen, dat zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Vanaf volgend jaar zullen ouders voor dergelijke behandeling nog maximaal €792 per jaar betalen. Het gaat wel enkel om zogeheten geconventioneerde specialisten. Andere orthodonten mogen nog wel van het tarief afwijken, maar binnen afgesproken grenzen. De regering wil 14 miljoen uittrekken om de maatregel te bekostigen. En op het tennistoernooi van Queen's in Londen waren dinsdag alle ogen gericht op de eerste ronde in het dubbelspel. Na 4 jaar afwezigheid op de courts heeft de Amerikaanse legende Serena Williams er haar comeback gemaakt. Aan de zijde van de jonge Canadese Mboko won ze die eerste partij tegen het duo Martinez-Routliffe met gemak. Serena Williams is 44. Tijdens de nacht trekt de regen weg langs het oosten. Daarna zijn er opklaringen met mogelijk een mistbank in de ochtend. Woensdag overdag halen we 18 graden.

wel eens een menthol, pijp of een sigaar. Genotvol, ja dat is waar. Misschien is het gezonder, zuiverder en puur. Je kunt er niet meer zonder, dus

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: all meine Gedanken. Ja.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.